Want jee, ik heb je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je smal.

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bidore wat ager kan.